Dat is het eerste nog van de hele dag. Vielen Dank. Je maakt bij de Bijlo. Riedel, hou naar je.